0: Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en...

0: nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral

0: al een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizer Bergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op Radio.

0: Seabreeze.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Whisky! Wezenschijn! Goeiemorgen!

0: AM.
1: Middle of the Road was de laatste die je hoorde. Bottoms Up uit 1972. Barry McGuire daarvoor. Eve of Destruction uit 1965. En de classics als eerste. Wings of an Eagle uit 1976. Dit, luisteraar, is Mr. Miami Vice.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Robert Long was de laatste uit 1974, een maatschappijkritische. Het leven was leiding. Shocking Blue die zat in het midden, hun eerste hit nog zonder zangeres. Lucy Brown is back in town uit 68. En Michael Jackson die deed het spits af. Don't stop till you get enough uit 1979. Weet je het wel of weet je het niet?

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: John Dummer hadden we als laatste. 9x9 uit 71. De Hunters daarvoor met Janos uit 66. Hun tweede hit. En Tavares als eerste. Evan Must Be Missing an Angel uit 1976. De jongens en de poppen. Nu.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan AM. Nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
5: Goedemorgen.

0: mooie gedachte. I Wanna Wake Up With You. Het kwam uit 1986. En de uitvoerende artiest was Boris Gardiner. Dank aan Martin van Kampen voor zijn music show. Maar vrienden, het is de hoogste tijd om uit bed te komen. En daarom zeggen wij...
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smaak, vroeg, good morning.
0: Weer dinsdag. En zoals je van ons gewend bent, rond 20 over 8 aanwijzingen Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de Morgenster.
1: Goedemorgen.
0: En tussen al die onderwerpen door natuurlijk heel veel lekkere muziek. We gaan de dames maar eens aan het woord laten. Althans laten zingen. De Sugar Babes. Terug naar

Dat was 1996. De artiest Michael Jackson, je had hem waarschijnlijk wel herkend. Van het album Past, Present and Future. En het nummer heet Stranger in Moscow. En daarvoor natuurlijk die mooie Sugar Babes. En van het album Angel with Dirty Faces uit 2002. En het nummer heette Stronger. Straks de opgave Morgenster. Maar we gaan eerst wat Nederlandstalig geluid draaien. Ja, uit een televisieserie van de jaren 60. Misschien als je wat ouder bent kan je wel herinneren. Ja zuster, nee zuster. Natuurlijk met Hetty Blok en Leen Jongewaard. En daarin zat dit nummer over mijn opa. Ja, prachtig. Vond altijd een eerbetoon. Elke zondagmiddag.

0: En ik ga je weer een aantal aanwijzingen geven voor de morgenster van deze ochtend. We zijn vandaag op zoek naar een Britse popmuzikant. Hij werd geboren op 30 januari 1951 in Chiswick, dat is een wijk in Londen. En hij werd bekend als drummer en liedzanger van een progressieve rockband. En won als soloartiest verschillende Grammy's en Academy Awards. En had eveneens een succesvolle carrière als acteur. Hij werkt ook vaak samen met vele artiesten, onder andere de Four Tops, George Harrison, Paul McCartney, Robert Plant, Eric Clapton, Frida van ABBA, Mike Oldfield, Sting, Brian Eno, Peter Gabriel, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Queen, Laura Pausini, Lil Kim, Philip Bailey, John Martin en met The Who. Nou, het is niet makkelijk, maar welke morgenster zoeken we? Straks zo rond 20 voor 9, dan gaan we onthullen.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

was op de randje van de jaren 80, 1979, toen deze hit op de radio te horen was. Gus Williams. En I'm driving from canyon to canyon. Lijkt me een goed idee. Daar ergens in Amerika, in die Grand Canyon. Oh, heerlijk lijkt me dat. Nu muziek uit Senegal. Althans, daar komt hij vandaan. De man heet Nuso Ndour. Een beetje een moeilijke naam heeft hij wel. En samen een single gemaakt in 1994 met die mooie Nene Cherry. Het duurt maar 7 seconden, altijd dan zeggen ze. Dit is 7 Seconds.

0: Blijft een heerlijk nummer uit 1994 van News on the Door samen met Nene Sherry en Jordan 7 Seconds Away. En 7 Seconds. Nou, ik denk dat het nieuws iets langer gaat duren, maar ze is weer aanwezig. Goedemorgen, Aria, voor het oude nieuws.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag oud nieuws van 28 juli. In 1991 wint de Spaanse wielrenner Miguel Indurain de 78ste editie van de Ronde van Frankrijk. 1981. Een aardbeving van 7,3 op de schaal van Richter treft de provincie Kerman in Iran. 1500 mensen sterven hierbij. In 1976 treffen zeer zware aardbevingen, 7,6 tot 8 en 8,2 op de schaal van Richter, de streek Tangshan in het noordoosten van China. 240.000 mensen sterven volgens de regering. Westerse deskundigen schatten dit zelfs op 655.000. Bijna 165.000 mensen raken gewond en minstens 200.000 huizen worden verwoest. In 1955 wordt Oostenrijk onafhankelijk. De grote mogendheden beëindigen de bezetting. In 1945 vliegt een B-25 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht zich te pletter tegen het Empire State Building in New York. Hierbij vallen 14 doden. Koningin Wilhelmina opent de uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen in 1940. En tot slot, in 1914 begon de Eerste Wereldoorlog toen Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog verklaarde. Dit was het oude nieuws van 28 juli. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
0: Eruit.

dame met de eeuwige jeugd wordt ook wel genoemd. Ja, dame Cher heeft vroeger opgetreden met Sonny in de jaren 60, maar is later gescheiden van hem. En is toen solo gegaan. Heeft goede platen gemaakt. Even onder andere deze 1989. If I Could Turn Back Time. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn als we terug zouden kunnen in de tijd. Alhoewel, deze tijd is toch ook wel mooi. En daarvoor hoorde je de formatie Brainbox. Natuurlijk met Jan Akkerman, Pierre van der Linden. En die mooie stem van Cas Lux. En dat mooie nummer Smile hoorde je uit de jaren 60. Maar we zoeken nog steeds de morgenster. En ik kan je vertellen dat hij in 1985 optrad op het Live Aid Festival. En niet alleen in het Wembley Stadion in Engeland, maar ook in Philadelphia met Led Zeppelin en Eric Clapton. En hij was per Concorde naar Philadelphia gevlogen, zodat hij dezelfde dag nogmaals op het podium kon. En ook heeft hij een duet gezongen met Earth, Wind & Fire zanger Philip Bailey. En dat nummer heet Easy Lover. Nou, dat geef ik het eigenlijk wel een beetje weg. Wie het is, je gaat het straks horen. Maar we gaan eerst nog wat lekkere muziek draaien. We gaan terug naar het jaar 1966. Toen natuurlijk vertrokken werd van Beatrix en Klaus. Dit is de Syndicate of Sound met Little Girl. Hey.

Lekkere muziek uit de hippie tijd. Weet je nog wel? Lange haren en wijde pijpen. Ach, het was allemaal zo mooi. En alles kon, alles mocht en alles werd gewoon gedaan. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? Wij zoeken namelijk Phil Collins. En had je dat goed, dan krijg je dat applaus van ons. Dat weet je. Ja, ja, ja. Natuurlijk gaan we ook een plaatje draaien. Hij heeft ooit een cover gemaakt van een nummer van Leo Sayer. En dat nummer heet Can't Stop Loving You. En het werd opgenomen toen in 1978, maar in 2002 deed hij het nog een keer over. Dit is Phil Collins. Sweet.

Collins, we kennen hem natuurlijk ook als drummer en zanger van die mooie band Genesis. Maar nu tijd voor wat Nederlandstalig geluid. De serie speelde zich af ergens in 1994. En die was ook te zien op Tros, Veronica, Jorin en BNN. En dan heb ik het over die serie Onderweg naar Morgen. En de lieder werd gezongen door Richard Cott.

Robbie Williams. Een nummer uit 1997. Live Through a Lens. En zo heette het album. En het nummer heette Angels hier op Radio Seabreeze. Maar het zit erop. En dat betekent de hoogste tijd om afscheid te nemen. Ja, het zit erop inderdaad. Morgen een nieuwe eruit. Dan ben ik er ook weer. Arie is er ook weer. Hebben we lekkere muziek. Een nieuwe morgenster. En ook weer heel veel oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie dinsdag. Blijf lekker luisteren naar Radio Seabreeze. Graag tot morgen. Dag, dag.

0: Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: van vandaag. Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallam Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuis staan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De natuurbrand bij Oostermin.

0: zijn binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Kijk, deze plaat uit 1972. Jawel, Mexico met Lex Humphries en zijn zangers erbij. Ja, daar hoor je niet veel meer van.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzondere goeiemorgen aan zijn vrienden. Jawel, het is weer tijd voor Koffie Compleet. En dat allemaal op uw favoriete radiozender. Radio Sieveries 1098 voor Midden-Nederland. En 1395 voor het noorden van het land. Je weet het, je kan meedoen aan een spelletje. Ja, de vraag van vandaag. En ja, dan kan je een leuke prijs winnen. Ja, een tweepersoons kaart. Vrije kaarten voor twee personen voor de Pasar Malam. Ik zie Mea in Leeuwarden eind deze maand. Ja, die kan je verdienen. En dat is hartstikke leuk. Je moet er wel wat voor doen straks om rond de klok van 10:30. Dan stellen wij de vraag van vandaag. En mocht je hem nou gemist hebben, dan kan je ook nog eens even teruggaan naar onze Facebookpagina. Want er staat de vraag van vandaag ook op. En ja, je weet het maar nooit, hè. Twee vrijkaarten voor deze Pasar Malam. Dat is toch hartstikke leuk om die te hebben. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Hey, het is tijd voor een hele fijne plaat van niemand minder dan Honeybus. Ja, Honeybus. I can't let Maggie go.

0: 1968, jawel, Honey Buzz met I Can't Let Mickey Go, gedraaid hier op het programma Koffie Compleet bij Radio Sybaris. Is het gezellig? Je dacht het wel, hè? Mm.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, Koffie Compleet.
0: Een lekker bakkie Koffie Compleet en een heerlijke zomerse plaats van Hermano.

0: Herman van het dansen zelfs. Ja, Herman, Hermano dat wil. Ja, heerlijk hè. Kom bij Lando.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze AM.
0: 1098 en 1395 AM. En natuurlijk niet te vergeten live.radioseabreeze.nl. Ook daar kan je lekker luisteren naar Radio Seabreeze en het programma Koffie Compleet. Ja, straks hebben we mee het spelletje De Vraag van Vandaag. Waarbij je twee kaarten kunt winnen. Twee vrijkaarten voor een grote Indische markt in Friesland. In Leeuwarden om precies te zijn. In het WTC. Ja, ik zou zeggen, ga luisteren straks. Hè, zo rond de klok van 10:30. Want dan stellen we De Vraag van Vandaag. Het is toch leuk als je die twee kaarten kan winnen. Ja, toch?

0: Ja, heerlijke. Frank Heijfeld was dit tegendeel van 62 en de Love Sick Blues. En ja, dat allemaal gedraaid hier in uw eigen koffiecompleet op Radio Sybris. Heerlijk.
1: De zomer in Holland, vakanties gaan beginnen. Het danst al uit de schuren, overal hoor je
2: Radio Sybris.
0: Radio Sybris AM, heerlijk hoor, 1098 en 1395 en live.radiosybris.nl. Nou, de tuinspulletjes uit de schuur halen, dat hebben we natuurlijk al lang gedaan. En die vakantie, ze zitten er weer bijna op, wat gaat het snel hè.

Ja, Big Safe and Lonely uit 1966, een liedje van Gene Pitney. En dan kan je nog zo populair zijn, laatste vrienden. Ja, op het podium, mensen die klappen voor je en al dat soort dingen meer. Zodra je dan achter de coulissen komt, backstage dus, dan is het vaak zo dat mensen heel erg eenzaam zijn. Geldt ook voor hem. Ja, Gene Pitney tenminste, hij zong erover. Hmm.

0: was al in 1978 dat Scott Fitzgerald en Yvonne Kiely dit fantastische nummer hebben opgenomen. If I Had Words. Ja, het is de hoogste tijd voor ons spelletje, lieve luistervrienden. Jawel.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, en als je dan meedoet aan een spelletje, dan je weet het antwoord, dan kan je dat doormailen naar ton@radiosiebreeze.nl. Theodor Otto Nico @ radio, nou dat weet iedereen hoe je dat schrijft, maar Siebreeze is SEABREEZE. En dan .nl erachter. Je kan het ook eventueel door sms'en naar 06-121-77148. Je kan het sms'en naar 06-121-77148. De vraag van vandaag, dinsdag 4 augustus. In de jaren 60 hadden we bijvoorbeeld TV Noordzee, de voorloper van de Tros. Weet u dat nog? Jaren geleden. En waar kwamen die uitzendingen vandaan? A. Kwamen de uitzendingen vanaf een visserschip op de Noordzee? B. Kwamen ze vanaf een marineschip op de Noordzee? Of C. Kwamen de uitzendingen vanaf een kunstmatig eiland op de Noordzee? Dat is toch wel belangrijk. A. Kwamen de uitzendingen vanaf een visserschip? Kwamen de uitzendingen vanaf een marineschip of C, kwamen de uitzendingen vanaf een kunstmatig eiland? Stuur uw antwoord door naar ton@radiosiebreeze.nl of sms hem door naar 06-121-77148. Kan ook allemaal.
2: Goedemorgen! Vandaag met Ton Polderman.

één keer vertellen, lieve Luidse vrienden. Ja, wat de vraag van vandaag is, dat is toch wel leuk om te weten. Dinsdag 4 augustus in de jaren 60 hadden we TV Noordzee. En dat kwam vanaf de Noordzee vandaan. De voorloper van de Tros, want later werd dat Tros, televisie en radio. Waar kwamen die uitzendingen vandaan? Ja, vanaf de Noordzee in ieder geval. Maar A, kwamen de uitzendingen vanaf een visserschip. B, kwamen de uitzendingen vanaf een marineschip. Of C, kwamen de uitzendingen vanaf een kunstmatig eiland? U kunt het juiste antwoord doormailen naar ton@radiosiebries.nl of sms'en naar 06-121-77148. Dat kan ook. Sms'en naar 06-121-77148. Vergeet dan niet uw naam erbij te vermelden. Dat is wel belangrijk.

Heerlijk, hè? Norma Jean. Ja, Cunningham was dit. En, heerlijk. Een plaatje wat zijn weergaan die kende in 1974. En ja, een enorm succes was toen die tijd.

0: grandpa. En hij wilde u meenemen naar de speeltuin. Let's play. Ja toch? Leuke muziek. En dan allemaal op Radio Siemens. Koffie compleet. Heerlijk. Die cheert, die kan er wat van. Tijdens een verkeerscontrole in het Duitse Nettetal heeft de politie vorige week een trekker met opleggercombinatie van een Grieks transportbedrijf uit het verkeer gehaald. Een technisch onderzoek dat bracht maar liefst 63 gebreken aan het voertuig aan het licht. Waarvan het merendeel zodanig ernstig was dat alleen een rit naar de dichtstbijzijnde werkplaats nog was toegestaan. En anders eventueel naar de sloperij. Dat zou ook nog kunnen. Al bij het eerste visuele controle zagen de agenten duidelijke aanwijzingen voor ernstige problemen. Zo waren de remschijven van de oplegger rood verkleurd en bleken de remblokken volledig te ontbreken. Het zou je gebeuren. Een deskundige stelde vervolgens vast dat het voertuigcombinatie totaal 63 gebreken vertoonde. Daarvan waren op zichzelf al voldoende geweest om het voertuig onmiddellijk buiten gebruik te stellen. De politie besloot daarom de trekker met oplegger direct stil te leggen. En volgens de politie leek de chauffeur zelfs opgelucht dat hij aangehouden was. Want ja, hij vond zelf dat hij eigenlijk niet langer meer met het voertuig mocht rijden. Maar hij moest gewoon van zijn baas doorgaan. Wat er ook gebeurde.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl

zo lang geleden, ja, in het Nederlandstalige liedje gezongen. In de Nederlandse taal gezongen, ik moet het wel goed zeggen. Ja, het is allemaal wat. Frank Galandi brengt heel veel Spaanse muziek. Heel veel muziek ook, zoals dat destijds door Julio Iglesias gebracht is. En ja, hij doet er af en toe een eigen sausje overheen gooien. En dan bijvoorbeeld zo lang geleden. Maar hij kan het niet nalaten om het ook nog deels in het Spaans te doen. Het is wat, hè?

0: Tribute uit 1968, luister vrienden. Ja, wel, en we doen hem nog één keer, hè. Ja, ik heb al gezegd, ik doe het eigenlijk alleen om een klok van half elf, maar we doen het ook nu nog eventjes.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, zo is het, luister vrienden. De Indonesische en Molukse cultuur dichtbij. In de jaren 60 hadden we TV Noordzee, de voorloper van de Tros. En u weet het misschien nog wel, je had vroeger de serie Mr. Ed, het sprekende paard. Dat was ook heel leuk. Ik wil van u graag weten, is het antwoord A, kwamen de uitzendingen vanaf een vissersboot? Is het antwoord B, kwamen de uitzendingen vanaf een marineschip? Of is het C, kwamen de uitzendingen vanaf een kunstmatig eiland? Denk er maar eens even aan, nadat het ding waar ze vandaan kwamen destijds, dat ligt in Amsterdam en is een restaurant geworden. Ja, dat is toch leuk om te weten. Ja, u kunt het doormailen naar ton@radiosiebries.nl, ton@radiosiebries.nl, of stuur een sms'je naar 06-121-77148. 06-121-77148. Een sms is ook van harte welkom. Vergeet niet uw naam erbij te vermelden, want dat is wel heel erg belangrijk. Goed, ja, je kan die 2 kaarten winnen voor dat festival daar in Leeuwarden. Is toch leuk om te weten. Wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. Dus tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen.

0: bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Hoe je hier, ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Maar
12: waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.

Goedemorgen, welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Je weet wel, het meest gevarieerde en educatieve radioprogramma van het noordelijke halfrond. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor het komend uur weer een aantal oldies met de feiten in een playlist gezet die deze keer voor een groot deel uit diverse tipperaden lijsten komen. Geen dikke en bekende hits, maar oh zo leuke muziek die het net niet haalde. Dat resulteerde voor vandaag in bijdragen van onder andere de Doobie Brothers, Sutherland Brothers and Quiver, Chubby Checker, Elvis Presley, Frankie, de Jazz Roden Band, The Simple Minds, Charles Aznavour, The Kate Brothers en Pook's Place. De opener van zo net was van de Schotse New Wave groep Simple Minds. Hun Let There Be Love was de 30ste single, kwam uit in 1991 en haalde na 10 weken notering de 4e plaats. De band is nog steeds actief en maakte vorig jaar nog het album Direction of the Heart en de singles Act of Love, Fishing Thing en First You Jump. Voor de tweede single van deze show gaan we terug in de tijd met een bekende tv-tune, gezongen door Frank Sinatra. Love and Marriage komt officieel uit 1955 en werd vanaf 1987 gebruikt voor Marriage with Children. En in 1991 opnieuw uitgebracht om weer een grote hit te worden. André van Duin maakte er een Nederlandstalige grote voeten van in 1992.

0: Toen ik vorige week Boudewijn de Groot draaide met een meisje van 16, ontdekte ik dat er nog twee eerdere versies waren. Eén daarvan hoor je nu in het Frans van Charles Aznavour. En luistert naar de titel Un enfant de chanson, dat al in 1956 uitkwam. Later in de show hoor je ook nog een Engelse versie.
1: Un

Het eerste triootje bestaat uit bijdragen van de Jazz Rodent Bands met You Leave Your Head On. De Engelse band stond in 1976 op Pinkpop. In hun lied kan alles uit, maar de hoed mag je ophouden. Pooks Place uit Leeuwarden met Jan van der Heijden en Nanne Kalma melden al in 1970 dat niks hier echt is. En good old Chubby Checker heeft een goed idee. Come on and let's twist again. Come on.

tijd voor wat informatie over die Information Society. Die maakte Think in begin jaren 90. De band komt uit Minnesota en was actief tussen 1982 en 1997. Het trio is sinds 2006 weer on tour en maakte daarna nog 4 studioalbums. Op de single Think is de B-kant in het Duits onder de titel Wenn Wellen Schwingen.

Belgische Frankie staat klaar met een liedje over oorlog. En de Sutherland Brothers and Quiver, die we vooral kennen van The Arms of Mary, nemen ons mee naar 1973. Toen I Don't Wanna Love You, You Got Me Anyway, die 7 weken in de tipperaden vertoefde, maar in Nederland geen hit werd.

Dat was de Belgische Frankie en de Trillers met Oorlog 1914-1918 en 1970. Op de B-kant stond Eddie Eddie of Wisse Wis Boom Boom. Het tweede triootje non-stop bestaat uit een setje waarin je de Engelse versie van een meisje van 16 hoort van Noel Harrison. De Kate Brothers, een Amerikaanse country rockgroep met de tweelingbroers Earl en Ernest Kate, aangevuld met Terry Cagle en Ron Eoff. Hun grootste hits waren The Union Man en Where Can We Go Now. Nu eerst de Canadese rockzanger Michel Pagliaro met Lovin' You Ain't Easy uit 1972, die in de tipparade bleef hangen. Hij debuteerde in 1966 en maakte sindsdien meer dan 100 singles, voornamelijk in het Frans.

Vorige week heb ik beloofd een van de nieuwe singles van het nieuwe Doobie Brothers album Liberté te draaien. Dat had kunnen zijn Emmanuel Trent, The American Dream, Wherever We Go, of gewoon deze Easy.

twee vocale bijdragen liggen klaar. En die zijn als Europlaats uit 1974 van Gérard Palapra met Pour le fin du monde. En nu eerst

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister je

We sluiten af met de Lawrence Welk Show, een Amerikaanse op tv uitgezonden variété-show met Bubbles in the Wine. Lekkere Bubbles in the Wine. Ik wens jou een prettige voortzetting van deze dinsdag. Zie je graag morgen weer aan het apparaat voor een nieuwe frisse oldie-show op

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de Zuiderburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een

0: Zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

opgenomen in 1983 met de begeleidingsband Les Zicales. En dat was natuurlijk Arne Jansen en het nummer Miranda. Dit is Bart's Middag Breeze en nu James Blunt.

en Food for Thought. En die verscheen in 1980 en was de eerste grote hit van de band. Met een kenmerkende mix van reggae, pop en maatschappijkritische teksten liet UB40 meteen horen een eigen geluid te hebben. Achter de ontspannen melodie schuilt een boodschap over ongelijkheid en de tegenstrijdigheden rond kerstmis en armoede. Een indrukwekkende klassieker die bewijst dat een sterke boodschap en een heerlijke groove uitstekend samengaan. In Bart's Middle Breeze, UB40 en

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en je hebt hem aanstaan op de 1098 of de 1395 of op live.radiosybris.nl.

intro en de warme, melodieuze sfeer maken het nummer al vanaf de eerste noten onvergetelijk. De tekst gaat over de zoektocht naar een nieuw begin en de wens om los te breken uit de dagelijkse sleur. Een tijdloze klassieker die na al die jaren nog altijd niets aan kracht heeft verloren. In Bart's Middle Breeze, Gary Rafferty.

Van Wet, Wet, Wet. Wishing I Was Lucky. We zijn toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiocyprus.nl. En wij gaan eruit met The Police en Walking on the Moon. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer na het nieuws van 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er

0: gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Het gebeurt hier.
6: Veel plezier.
7: Echt lekker.
6: Met Paul's Muziekboutique.

0: muziek.
1: Het is misschien niet een hoogvlieger, dat nummer, maar wel een nummer met een herinnering. Want het was ooit een keer mijn hit tip. Johnny Wakeling en een one-hit wonder in Zaire. Welkom bij dit programma op deze dinsdagmiddag hier bij Radio Cyberis. Bart, zoals altijd, dankjewel voor het afgelopen uur. En,

Het was niet van hunzelf, hè. Het was een wat ouder lied, maar de Beach Boys wisten er wel weer nieuw leven in te blazen. Sloop Zombie, dat was de titel van die fraaie uit de jaren 60. En we gaan even naar Australië, ver weg van hier, met Sherbert. Dit is How's It.

0: was er weer een, zo onder het motto.
1: Dit was een one-hit wonder. Een one-hit wonder.
0: Ze scoorde één keer, maar deden dat wel goed met deze. Uit Australië, Sherbert en HOZ. We draaien weer eens uit die playlist die je kunt vinden op Spotify. Van het album Skank. Dit is Doe Maar. En ze zijn nog steeds smoorverliefd.

Dat is een nummer dat voert mij altijd weer terug naar de zomer van 1978. De Michael Seeger Band en Let's All Chant. En ooit kocht ik een LP van Bob Seeger en de Silver Bullet Band. En dat kocht ik alleen maar voor één nummer. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen de duurste single die ik ooit gekocht heb. Want dat album kostte toch iets van 19,50 gulden. En het ging om dit nummer. Still the Same.

blijf het een heerlijk nummer vinden. Still the Same van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En gisteren heeft het na maanden van droogte eindelijk een beetje behoorlijk geregend hier in Frankrijk. En ja, dan kun je niet om dit nummer heen.

Burt Bacharach en Hal David schreven het nummer. Dat had je misschien ook wel een beetje herkend in Raindrops Keep Falling on My Head van BJ Thomas. Naar aanleiding van de regen van gisteren en van vannacht. Maar of het voldoende is voor de boeren hier. Ik heb me laten vertellen dat je dat dan eigenlijk wel een dag of twee aan één stuk moet regelen. Nou, daar zit ik eigenlijk ook niet op te wachten. Ik niet, maar de boeren wel waarschijnlijk. We gaan naar 1974. Een van die hits van de Engelse Roberts.

0: Drie hele grote hits hadden ze in het jaar 1974. Het begon met Sugar Baby Love, daarna Tonight. En de hekkensluiter was deze die je net hoorde, de Jukebox Jive.
1: Laatste hitlijst gevallen.
0: Ja, een nummer dat we allemaal kennen. Maar het heeft nooit de hitparade bereikt hier in Nederland. Dit nummer van Neil Diamond.

ooit een hit geweest en eigenlijk iedereen kent het nummer wel. Solitary Man van Neil Diamond. Die draait het overigens van een verzamel-LP van het label Discophone. Dat is het private label van Vroom en Dreesman. Eigenlijk heel bijzonder en een collector's item zou je bijna zeggen. Geldt eigenlijk ook wel voor deze. One Hit Wonder van Aston, Gard & Dyke uit het jaar 1971. De Resurrection Shuffle.

Tranentrekker uit de film en de musical Grease. Het is alweer 4 jaar geleden dat ze overleed. Olivia Newton-John. In the morning sleeping for bread, sir. So that every mouth can be fed. We duiken weer in het heet verleden met Desmond Dekker.

alhoewel, het valt wel mee, vind ik. We gaan een plaat toevoegen aan de galerij de Rollins Glory. Een gelegenheidsduo, Herman Brood en Henny Vrienden. En dan weet je het, denk ik al, hè? Precies, deze. Als je wint, dan heb je vrienden.

Ze zijn er allebei niet meer. Misschien hebben ze wel ergens mee zitten deinen met de muziek van hun hit van destijds. Herman Brood en Henny Vrienden. Toegevoegd aan de galerij der Hollands Glorie. Als je wint, dan heb je...

0: was.
1: Nou, weer eventjes graven in het geheugen. Want dit is een van lang geleden hoor, uit de jaren 60. Sandy Shaw.

deze klassieker van Nederlandse bodem zijn we toch langzaam aan het einde gekomen van deze aflevering van mijn muziekboutique. Dat is niet gelogen, maar niet getrut. Leo neemt het zometeen na de klok van 2 uur over. En voor de rest wens ik je nog een hele fijne dinsdag. En ik heb er nog één voor je. Een hele mooie. De Eurythmics, een van hun grote. Dit is Sweet Dreams. Wat mij betreft tot morgen. Net na het programma van Bart de Zwart.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja,

0: slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

laten we gewoon eens even lekker vrolijk beginnen met de muziek van de Simple Minds. Uit Schotland afkomstig natuurlijk. Een new wave groep opgericht door Jim Kerr en Charlie Burchell. Don't forget you about me. Dat was eigenlijk een grote hit van ze. Maar dit was een nummer uit 1983. The Waterfront. Goed leuk dat je erbij bent in ieder geval bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur met 2 om 2. Paul van der Markt natuurlijk even bedanken voor zijn muziekboutique. Natuurlijk het afgelopen uur. Daar hebben we uiteraard weer met heel veel plezier naar geluisterd.

En voor de volgende gaan we maar eens een klein beetje blijven in de jaren 80. Of waarom ook niet. Allerlei plaatjes heb ik hier voorbij liggen. Ik heb er weer een aardig stapeltje liggen, dus het moet helemaal goed komen. Deze bijvoorbeeld de afkomst van Lionel Richie. Die heeft natuurlijk vele hits gehad in de jaren 80. Waaronder deze The Running With The Night.

Tripper was natuurlijk een hit van de Beatles. Dit keer uitgevoerd door ene meneer Randy California. En die wordt vertolkt door ene meneer Randy Craig Wolf. En dat is ooit eens een van de leden geweest van de groep Spirit. Maar die is pas in het jaar 1967 opgericht. Goed, het is ondertussen weer even tijd voor wat Nederlandstalige muziek. Daarvoor gaan we naar het jaar 1967 met Wim Sonneveld en Willy Alberti. Mooi Amsterdam. Wat

terug naar het jaar 1980. Dat met de muziek van John Armatrading. Natuurlijk een Engelse zangeres, afkomstig in Birmingham in Amsterdam en Engeland natuurlijk. En ze was songwriter en ook gitarist. Maar ze was natuurlijk ook zeker ook bekend met de rock, de rhythm and blues, de folk, de jazz en ook de reggae muziek. Dus wat betreft best wel van heel wat markten thuis. Jawel. Goed luisteren, dan gaat u Sibris. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur. Dit is Tracy Ullman. Move over, darling.

Gaan we even terug naar het jaar 1972. Dat met de band Gallery, Miss Big City, Miss Ruth. En zo moet ik het dan ook uitspreken. Het is een beetje een soft rock band geweest. Jawel, uit die tijd. Door met Nena, hier is Vrakenzeiken.

teruggaan naar het jaar 1965. En dat met de Beatles. Eigenlijk draaien we dat niet zo heel erg veel. En dit keer dus het nummer Help Je Wel. We gaan een beetje vrolijke muziek doen natuurlijk. Disco muziek. Dat is met een dame met de naam Eartha Kitt. Misschien niet de allerbekendste, maar wel leuk. Where's My Man?

En als ik je ga vragen wie zijn dit, dan krijg ik daar waarschijnlijk geen antwoord op. Dit is namelijk een plaatje afkomstig van de Village People. Die kennen we natuurlijk heel veel beter van nummers als YMCA en In the Navy. Maar ja, dat was een beetje, zeg maar, midden jaren 70. En daarna werd het een klein beetje stil. Dit nummer is afkomstig uit het jaar 1979 en dat was genaamd Sleazy. Of een album genaamd Live and Sleazy. Door met de Cats. Nou, we gaan maar terug naar de jaren 80 met het nummer Love is...

0: wens of...
1: gewoon een vraag.
0: Stuur het.
1: Stuur het.
0: Naar leo@radioseabreeze.nl
1: leo@radioseabreeze.nl

jaar 1975 met dit werkje van een meneer Hamilton, Frederick Bohannon. Was een artiest die leefde tussen 1942 en 2020. Was een disco-funk-artiest afkomstig uit Atlanta. Goed, het is ondertussen bijna 3 uur en dat betekent dat er even tijd is voor wat Nederlandstalige muziek. En voor deze gaan we naar het jaar 1989 samen met Rob de Nijs en Martine. Zingen een duet. Ik hou alleen van jou.

0: beetje een plaatje wat herinneringen oproept. Want mijn eerste platenspeler was zo'n speelgoedding met van die plastic speakertjes. En daar mocht je dan de plaatjes van je moeder mee afspelen. En dit was er dan eentje van The Tremolos en Silence is Golden. Ik denk dat ik er nog eentje kan doen voordat het 3 uur is. En die is afkomstig van de oprichter, of in ieder geval een van de leden van Depeche Mode, Vince Clarke. En die zingen Never Never.
1: Just what to say, it's just a game I play.

inderdaad. De bekende stem van Furkel Jacques in... En het plaatje werd uitgebracht onder de bandnaam The Assembly. Waaronder dus deze, inderdaad die Depeche Mode lid Vince Clark in zat. En die vormde dus samen met Eric Radcliffe nummer, dus de band, nadat ze met Yasuo gestopt waren. En Furkel Jacques die heen dus eigenlijk al mee, voordat hij later natuurlijk de grote hit had, The Good Heart. Moeten kijken naar de klok, het is bijna 3 uur. En tot die tijd wil ik u nog even vermaken met een stukje instrumentale muziek van de band Springwater, genaamd I Will Return. En dat ga ik zeker doen, zodra ik na 3 uur. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron

dan niet bekend natuurlijk als heel erg... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, het was natuurlijk wel een hardrockband, maar toch in een soort van andere vorm. Want ze maakten best wel populaire muziek zoals deze van Halen. Dus met Jump. In ieder geval leuk dat je erbij bent hier bij Radio Cyprus. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur nog met 2 om 2. En ik heb weer een aardig stapeltje plaatjes voor je liggen. En ik hoop je daarmee natuurlijk heerlijk te vermaken.

had je net natuurlijk al een beetje, ja, natuurlijk de soort van hardrock band. En natuurlijk van Eddie en Alex, van hele, de toch wel Nederlandse oorsprong hadden. Maar natuurlijk heel erg bekend zijn geworden met heerlijke muziek. Gaan we verder met First Choice, Let No Man Put Us Under.

En dat was een plaatje afkomstig van een band met de naam The Buckinghams. En dat was in ieder geval voor mij in Engeland afkomstig. Een lekker oud plaatje, dat zeker wel. Goed, we gaan eens even wat Nederlandstalige muziek doen. En ik heb er maar eens even eentje gepakt uit de categorie Groenpapa. En waarom ook even niet? Want ja, dat is ook Nederlandstalige muziek. Frank en Mirella, geef mij de zon, de maan en de sterren.

terug naar het jaar 1957. En dan met Tommy Steele inderdaad. Put a ring on your finger. En daarvoor natuurlijk Frank Mirella. Dat was ook al een nummer uit het jaar 2008. Maar ik had even zo snel niks anders voorhanden. Maar goed. We gaan door met Wham. Ook een

1975, dat met muziek van de Dizzy Man's Band. Turkije, Turkije, zo is dat in ieder geval. En ze deden dat natuurlijk altijd wel met een dosis humor. En tegen dat licht moet je dat nummer dan ook maar een beetje beluisteren. Goed, we gaan ondertussen rustig door met de muziek. En deze gaan we door naar het jaar, naar voor mij 1983, gok ik zo even zo. Staat even niet zo op de hoes van de single vermeld. Maar het is wel een heel mooi nummer.

Rockman Henry. And I don't know why, but I do. En dat Frognaam, dat was eigenlijk... Frogman, dat was eigenlijk een beetje een bijnaamje wat er een beetje tussen geplakt is. En dat kwam met name doordat hij een keer een nummer heeft uitgebracht waar kikkergeluiden in voorkwamen. Goed, gaan doen met Babe. Dolly the Doll. Yes,

even lekker vreg terug in de tijd. En dat met Bill Haley en His Comments en Rock Around the Clock. En dan praat je natuurlijk al heel gauw over in het jaar 1955. Goed, ik heb weer even een beetje een typisch plaatje opgezocht van een groepje genaamd Interferen. Steamhammer Sam's was het nummer genaamd. Daarvoor gaan we richting het jaar 1983.

We hebben terug naar het jaar 1974 en dat met de band Heart. Afkomstig natuurlijk uit Seattle en bestond natuurlijk uit de zussen Nancy en Ann Wilson. En die zongen dus samen dus Lovemaker. Goed, het is even tijd voor Nederlandstalige muziek uit de jaren 60. Dit keer heb ik een nummer gekozen van Ria Valk. Janus, pak me nog een keer.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het.
1: Stuur het
0: naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

deze plaatjes kunt er allemaal thuis komen. Where Were You on a Wedding Day? En dat van Lloyd Price. En deze Lloyd Price, geboren in 1933 en overleden in het jaar 2021. Die kwam uit New Rochelle en dat is een onderdeel van de wijk in New York. En hij had natuurlijk met name natuurlijk bekende nummers in de jaren 50 en de jaren 60. En daar zal dit dan toch ook wel een klein beetje vanuit voortgekomen zijn, jawel. Goed, er altijd een lekker muziek hier bij Radio Sibris. En voor de volgende gaan we weer even richting de jaren 80. Met niemand anders dan Paul Jong. En die had natuurlijk een hele grote hit hiermee. The Love of the Common People.

mentaliteit. Alles of niks. All or nothing. En daarvoor gaan we naar het jaar 1966. En dat met de Small Faces. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 4 uur. Dat betekent zo direct dat ook weer de beurt aan Hans Knecht met zijn Middle of the Road Show. En vanaf 5 uur natuurlijk ook weer Wiebe met Barkie. Met zijn Barkies Bonanza. En uiteraard vanaf 6 uur weer ook weer met Wim de Rood. Ik ga even laten met een stukje instrumentale muziek van Santana en de Samba Party. En dan zeg ik tot de volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl.

0: Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Cibris. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wat een stem, hè? Leuk, hé. Hey.
1: Artemios Aventuris Roussos. Beter bekend als Artemis.
0: Een Griekse zanger. En ook ooit een basgitarist, waarschijnlijk bij Aphrodite zelf. Grote hits gemaakt, mensen. Daar houden we van. Lekker terug naar een gouden tijdperk. De tijd van toen. Jazeker, wees welkom. De komende uur is dit de Middle of the Road Show.

Geef me wind en zeilen. Geef me zon en noodweer. Een van die zomers was die zomer van 2016, als je het mij vraagt, lieve mensen. Jongen, jongen, jongen, veel regen. Windsurfing, nou goed uit die lekkere oude tijd, hè? 1979 was het voor de service. En dat terug in de middle of the road show.

0: best wel diep is en schatrijk mee geworden. Daar gaan de Fragger Boys!
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Storm of regen, nou zonnig, volgt menig piloot boven de wolken. Dan moet je wezen, schijnt altijd de zon. Schijnt een gezegde te wezen, is het zo?
2: Dit is de Middle of the Road Show!
3: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren.

0: column schreef, Arnold. Ja. Arnold, een van onze producers van de Middle of the Road Show. Ja, we hebben er meerdere, gelukkig maar. Hé, alleen is maar alleen. Robert en Peter Williams. Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. En na die periode werd hij uiteraard een succesvol solozanger. En in 2010 deed hij het nog even voorzichtig over met A Take That. Leuk dat je erbij bent, vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. En ik geef aan jou cadeau Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

spektakel. Een heel groot spektakel met Ivo Keely en Scott Fitzgerald in de jaren 70. If I had words. Blijf maar even lekker hangen in die gouden jaren van toen. Onder andere de 70s. Ja. Ondertussen geniet ik van een lekker kopje koffie met een Boston Bol vandaag voor de gelegenheid. Brenda, nou heerlijk weer. Dankjewel. En hier zijn Made.

ging hij al in de band. Toen was hij 16 en speelde hij in de T-set van Peter Tetro. Zijn naam Paul Edewats. In de show aanwezig met Ik wil jou alleen. Jeugdsentiment, een uur lang. Ach,

gelukkig ben ik nog geen psycholoog. Helaas, Nathalie, ik kan het nog niet voor je oplossen. Nathalie was dat even de laatste in de show. Met My Love Won't Let You Down. Nou, we hebben wat problemen gehad de afgelopen uur, hè. Liefdesproblemen, weet ik wat. Ik heb me half vol gegeten aan die bosse bollen van Brenda van Kaarsen. Waren lekker. En volgens mij komen er nog wel een paar. Zit er nog wat in de doos? Gelukkig. Frans is niet zo gulzig geweest vandaag als hij normaal altijd is. Juist, ik wens je nog een hele fijne voorstelling.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

again. Dus... Oh, nou, dat belooft wel goed, dames en heren, voor de uitzending van vandaag. Even kijken of deze wel werkt. Ja, die doet het wel. Oké, party on. Het was Do It Again. Toen lag Brian Wilson, de genie van de Beach Boys, al een jaar ongeveer in een zandbak in zijn eigen huis. Toen was hij helemaal crocoloco geworden. Maar de andere Beach Boys hebben dit nummer opgenomen. Do It Again, 1968. Dames en heren, het enige live programma met de 5:00 van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent natuurlijk de beste hits dubbel op. Live van de Loft in Laren, het is warm, dames en heren, in de Loft. Welkom bij Barkie's Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. En de hits van je leven, die komen uit de top 40 zoals deze was op 4 augustus 68, 4 augustus 76, 1984 en 1993. Wat wil je nog meer? We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kort voor 6. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Uiteraard straks met het weerbericht voor morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur op Seabreeze. 1098 en 13.

Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart in Barkies Bonanza, dames en heren. Tot aan 6 uur. We gaan naar het nieuws. In een lopend onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag is nu een vierde verdachte opgepakt. Het gaat om de 18-jarige man uit Kesteren, Gelderland, zo meldt het ON. Omroep Gelderland schrijft dat er gegevensdragers zijn genomen en dat de aanhouding werd verricht door het specialistische politieteam DSI na een tip van de AIVD. Nog meer afkortingen. Het is nog niet helder wat het doel is van een eventuele aanslag zou zijn. Nou, daar kan ik wel naar raden. En waar en wanneer die zou zijn. Vorige week werden er 3 verdachten opgepakt in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. 2 van hen waren al eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Ah, heerlijk, dames en heren. Nee, ik ga geen commentaar leveren.

dames en heren, dit nummer is geweldig. Breng me zo terug naar de It in 1993. Was ook een hit uit 1993. Van Robin Ayers en Show Me Love. Als dit nummer gedraaid werd in de It, dan ging het dak eraf. Zelfs in de darkroom. En ja, daar stond ik dan als hetero. En we gingen altijd op zaterdag naar de It. Altijd, soms. En daar kwam ik als hetero natuurlijk nooit in. Maar mijn homoseksuele vriend, die had de gouden sleutel van de It. En dan zei hij, nou kind, ga weg. Hij komt erin. Nou, toen kwam ik in. Geweldig. Geweldige feesten. Toen kon er nog, dames en heren. Ja, tja. Even kijken. We gaan naar het nieuws. Er staan inmiddels 24 gemeenten onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister Van der Brink bekendgemaakt. Afdeling Draagvlak meldt zich uit Den Haag. Zijn ministerie van Asiel en Migratie publiceert maandelijks een lijst van gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. Vorige maand stonden daar 10 gemeenten op, nu zijn er 14 bijgekomen. De verantwoordelijke wethouders moeten uitleg komen geven op het ministerie en afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moet zijn. Uiteindelijk kan het kabinet een gemeente dwingen om een AZC te accepteren. Nou, dat lijkt me echt enorm dreigend bijdrage aan het acceptatie van het volk, dames en heren. Van der Brink, go! We gaan naar 68. Herb Alpert, this guy is in love with you.

dames en heren, wie heeft het niet gedaan? Als je verliet wel eens op een meisje of op een jongen, dan ging je liedjes voor me opnemen op een cassette. En dan stuurde je hem. Daar stond er die foto op. Herb Alpert en his Tijuana Brass. Of zo'n die er nauwelijks in zaten. This Guy's in Love with You uit 1968. In Parkies Bonanza. Seabreeze 1098 en 1395 AM. Zometeen gaan we naar de jarigen. Wie zijn er geboren op deze dag, 4 augustus? Je hoort het na. Sutherland Brothers en Quiver.

0: Sunland Brothers and Quiver uit 1976. En Line in the Arms of Mary. Een one-hit wonder, dames en heren, maar een fantastisch nummer. Pak je spullen, ze gaat naar de jarige.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 4 augustus, dames en heren. En die zijn er geboren op deze dag. Je hoort het nu. We beginnen op 4 augustus, notabene 1901. Zo fenomenaal. Louis Armstrong natuurlijk. Trompetist uit de Verenigde Staten. Wel meer dan trompetist. Buitengewoon mens. Hij is helaas gestorven op 6 juli 1971. 1936 dan. Els Barry Hobbs. Hij was een van de zangers van The Drifters. En 1940 Larry Knechtel. Hij was de gitarist van Bread. 1940 Timmy Euro, zangeres. Je kent haar van I'm Hurt. Zijn ze overleden op 30 maart 2004. En 1943 David Carr, toetsenist van The Fortunes. Nou, die hebben we inderdaad echt gemist. 1947 Paul Layton, zanger van The Fortunes. En ook 1947 Paul Klaus Schulze. Hij was de toetsenist van Tangerine Dream. 1951 Roy Flowers, drummer van Sweet Sensation. Maar dames en heren, voor de hitjarige van vandaag gaan we naar dit jaar 1962. Toen zag het levenslicht Paul Reynolds. Hij is de gitarist van A Flock of Seagulls.

in 1993-94. Nou, dit was ook een hit, jongen. Ah, man. Ook 1993. Nee, wat was het? Nee, ja, ik kan niet zien. Anyway, Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy in Barkies Bonanza, dames en heren. We gaan naar het nieuws. In de haven van Antwerpen is vandaag een nieuwe hoogspanningsleiding geopend tussen Nederland en België met de naam Bravo 3. Dat gebeurde in de aanwezigheid van de premiers Jette en De Wever. Bravo 3 moet het uitwisselen van de elektriciteit tussen ons land en België makkelijker maken. Zo kan Nederland op dagen met veel wind en zon meer stroom exporteren naar België. En als ons land stroom nodig heeft, komt het hierheen. Volgens Jette moet Europa in het kader van de veiligheid veel meer investeren in eigen energie. Jette en De Wever hebben ook een handtekening gezet onder plannen voor nog zo'n project tussen België en Maasbracht in Limburg. Heren, gefeliciteerd. Dames en heren.

Spice, dames en heren. Stond hoog in hitparade van 4 augustus 1993. Parkies Bonanza. We gaan zo meteen naar het weerbericht. Maar als eerste gaan we naar de nummers 1. De nummers 1 van 4 augustus 1976. 4 augustus 1984. 1993. Maar we beginnen natuurlijk met de nummer 1 van 4 augustus 1968. The Cats.

Ja, het is een vinding van Joosten Draaier. The Cats, natuurlijk. Panikpop, Times Where When. Nummer 1, dames en heren, op 4 augustus 1978. Wat een heerlijke muziek hebben ze gemaakt. We gaan naar het weerbericht van morgen, dames en heren. Pardon. Morgenochtend is het wisselend bewolkt. Halverwege de ochtend is het 21 tot 24 graden. Daarbij waait er een matige zuidwestelijke wind. Kracht 3 tot 4 in het binnenland tot kracht 5 of 6 aan de kust. Moet alweer hoesten. Morgenmiddag breekt de zon gemiddeld door. Er zijn nog stapelwolken en vooral in het zuidoosten kan een enkele wolk uitgroeien tot een bui. Op veruit de meeste plaatsen blijft het echter droog met maximaal tussen 23 en 27 graden. Daarbij is op de meeste plaatsen aanzienlijk minder warm dan de afgelopen twee dagen. De stevige wind voelt nog steeds warm aan. Deze is matig tot krachtig uit het westen. Morgenavond gaat de wind liggen en klaart het breed op. Koelt af naar 15 tot 90 graden. 19 graden. Geen plaknacht meer. Het is dus een goed moment om het huis te ventileren na de warme dagen. Ah, heerlijk, dames en heren. Eindelijk. Geen plaknacht meer. Nummer 1 op deze dag in 76. Jesse Green. Hier is Nice and Slow.

op nummer 1 in de hitparade van 4 augustus. 1984 met Two Tribe. Dit was de Annihilation Mix. Een van de beste mixes die er gemaakt zijn. Heel veel nummers, mixes van dit nummer gemaakt. Dit vind ik persoonlijk het beste. Nou, je hebt gehoord. Deze Barkies Bonessa zit erop. Ik meld mij morgen weer. Same time, same station. Ik laat je alleen met dit nummer van Culture Beat uit 93. Stond nummer 1 op deze dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013, toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallam Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de dinsdageditie en de vakantie Rockwave. Die we openen met de Temptations en de Ball of Confusion. Fijn dat je er weer bij bent. Het is 7 minuten over 6, dus mocht je nu al aan tafel gaan, dan wens ik je nu vast een eet smakelijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En in de vakantie Rockwave vrienden draaien we de plaatjes zoals je weet 2 om 2 om 2. En dit keer hoorde je achter elkaar Hard Tell It Like It Is, gevolgd door Joe Cocker met Delta Lady, een van zijn meesterwerkjes als je het mij vraagt. 14 minuten over 6, tijd voor de Nederlandstalige van Lichtere Laaien. Je weet maar nooit.

The Edwin Hawkins Singers, tezamen met Melanie en Laydown. Zo'n nummer waarvan je eigenlijk alleen maar kunt meezingen. En daarvoor de Nederlandstalige van Lichtelaaien, Je Weet Maar Nooit. En welke band natuurlijk nooit mag ontbreken hier in Rockwave, ook op de vakantie, ook vanuit de mobiele studio. Dat zijn natuurlijk de Golden Earring, Turn the World Around.

0: Flowers in the Rain. Het wordt een move. Ja, zonder regen geen bloeiende planten, vrienden. Of je het nou leuk vindt of niet. Daarvoor de Loving Awareness Band met I Like What I Like. En daar weer voor Procol Harum met A Wider Shade of Pale. Het is 7:07. Als je nu aan tafel gaat, eet smakelijk. Als je het al in je buikje hebt, wel laat het je bekomen.
1: Het is weer net als toen op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Small Faces, Ichiko Park, met als liedzanger natuurlijk Rod Stewart. Voorafgegaan door The Rolling Stones met het wonderschone Fool to Cry. 16 minuten voor 7, dus. De Nederlandstalig alweer. Van Guus Meeuwis en Van Gaal. Zo ver weg.

dat is zo heerlijk als je met je campertje onderweg bent, hè? What a day for a daydream. Altijd als we terugkomen van het wandelen, dan plof ik in de stoel voor de camper onder de luifel neer. Maar eerst loop ik even langs de koelkast en haal ik daar een superkoud biertje uit. Niet dat ik een bierdrinker ben, hoor, dat niet. Maar dat is toch wel zo lekker. En na die ene slok volgt er nog een. En dan voel je het helemaal zo in je benen zakken. Die hele wandeling. Oh, dat is nog mooier dan de wandeling zelf. Dit is ook heel mooi. Dit is Bob Dylan en Lay, Lady Lay.

0: If Paradise is Half as Nice. Die Eamon Corner zong het voor je. We gaan naar de laatste vocale voor 7 uur. En die is van Janis Joplin. Me and my Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a

tot zover Janis Joplin met Me and My Bobby McGee. Het wordt tijd voor mij om te gaan. 7:01, dus de tijd zitten we op. Zometeen het nieuws en dan de mededelingen en dan nog veel meer hele mooie vakantieprogramma's, zal ik maar zeggen. Ik zie je graag morgen weer terug met de volgende vakantie Rockwave op de woensdag. Anders met de zender in Moeligwater op de donderdag. En vrijdag met de zoveelste vakantie Rockwave. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens

0: dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Deze verlovingsringen gaan de liefde lang mee.
2: Die meneer heeft gelijk, want mijn vader en moeder zijn al heel lang verliefd. En die hebben ook Desiree-ringen.
1: Keus voor twee.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukt de eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
2: Hallo, the air from the budget band. Got a thingamajig on this here drum to mint. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Early in the morning, yeah.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Dryclean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, indeed, this is Roger D. Welcome along to my latest 70s Soiree. Nostalgia at its best. Some fantastic album tracks from the 70s for the next 60 minutes. So stay tuned. Sit back, enjoy, and relax. Let's go to the year 1970.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs. Later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het moment waarop de dag zachter wordt en je niet meer hoeft op te letten. Alles wat aandacht vroeg mag even rusten. Dit uur is er om te luisteren. Rustig en dichtbij. Welkom bij Dream Sessions.

Dit zijn nummers die niets willen versnellen en nergens aantrekken. Ze laten ruimte over, zodat je niet hoeft te kiezen waar je aandacht heen gaat. Luisteren mag hier eenvoudig zijn, zonder verwachting. En dat is genoeg. Dit zijn de love songs van Dream Sessions.

Dit was een uur dat niets van je vroeg en toch iets kon brengen. Dank je dat je hier even was en de tijd de ruimte gaf. Neem dit gevoel mee zonder het vast te houden. Tot de volgende keer, tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.